0: lang. Hé, hey, er is een deur.
1: Als je de weg blijft, huh? Je bent er. Dit is de andere kamer. Passie.